0: is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300 en het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Where the music never stops.

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300 en het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Where the music never stops.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil je

Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. Twee tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. Het voertuig belandde op zijn kop in een sloot. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. De A50 was enige tijd afgesloten. 1 rijstrook is inmiddels weer open. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de vlammenzee. Het vuur werd vrijdag ontdekt. In het weekend is de noodtoestand afgekondigd. Er woeden meer dan 100 bosbranden in een gebied van 136 vierkante kilometer. Zeker 22.000 Canadezen hebben hun huis moeten verlaten. De afgelopen 2 maanden waren de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. Gemiddeld werd het ruim 21,6 graden en dat is 3 graden warmer dan het record uit 2022. In vrijwel heel West-Europa was het flink warmer dan gemiddeld, mede door 4 hittegolven. Verder was het de voorbije 2 maanden ook uitzonderlijk droog. Deskundigen wijten de weersomstandigheden aan de opwarming van de aarde. Ook het water in de Noordzee was uitzonderlijk warm. Een belangrijke verkeersbrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht. Auto's, vrachtwagens en bussen moeten de komende 4 weken omrijden. En dat kan een uur extra reistijd opleveren. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door bijna 50.000 voertuigen en is daar de enige verbinding met de regio Rotterdam. Fietsers en voetgangers kunnen via een tijdelijke brug naar de overzijde. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws. An

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Ude zijn meerdere gewonden gevallen. 2 tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de Vlammenzee. De afgelopen 2 maanden waren de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. Gemiddeld werd het ruim 21,6 graden en dat is 3 graden warmer dan het record uit 2022. Een belangrijke verkeersbrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht. Auto's, vrachtwagens en bussen moeten de komende 4 weken omrijden. En dat kan een uur extra reistijd opleveren. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
7: Ja, goedemiddag, het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg, ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
6: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
7: Verrek, zeg, dus jullie verstaan mij ook niet?
6: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
7: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
6: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
8: De echte professionals kiezen voor Serial Wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, Wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial Wireless antennes.
6: Ja, Breker, kom maar.
7: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
6: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
7: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
9: Koop je CB bij KBC.
10: Roger.
9: Ga naar kbcimport.com.

0: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. 1 slachtoffer liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn per ambulance vervoerd. De politie vermoedt dat er buskruid in de woning lag, maar het is onbekend waarom dat is ontploft. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. 2 tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. Het voertuig belandde op zijn kop in een sloot. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. De A50 was enige tijd afgesloten. 1 rijstrook is inmiddels weer open. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brand heeft ook een eerste slachtoffer geëist. Een vrouw van 80 overleed tijdens de evacuatie. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de vlammenzee. Het vuur brak vrijdag uit. In het weekend volgde de noodtoestand. In een gebied van 136 vierkante kilometer woedden ruim 100 bosbranden. Zeker 22.000 Canadezen moesten hun huis uit. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren in New Jersey diverse vliegtuigen onderschept boven een golfclub van president Donald Trump. Alle toestellen zijn veilig geëscorteerd door F-16's. Op het terrein was een internationaal golftoernooi gaande waarbij Trump aanwezig was. Er zouden 2 vliegtuigen zijn onderschept. Het is onduidelijk om welke toestellen het gaat. Als de president daar aanwezig is, geldt ter plaatse een vliegverbod. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. 2 tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brand heeft ook een eerste slachtoffer geëist. Een vrouw van 80 overleed tijdens de evacuatie. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren in New Jersey diverse vliegtuigen onderschept boven een golfclub van president Donald Trump. Alle toestellen zijn veilig geëscorteerd door F-16's. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
3: Oh, is mooie Turkse fluit.
2: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
3: Oh, dat is mooi.
2: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Beleef de

0: ABC. Music of the
1: 70's. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venra is vanochtend weer hervat. Sinds donderdagmiddag reden er opnieuw geen treinen vanwege de natuurbrand ten oosten van Venra. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar omdat het vuur plotseling opnieuw opleidde, legde Arriva het traject wederom stil. In de tussentijd zijn bussen ingezet. In het oosten van China zijn gisteren meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd vanwege tyfoon Dolphin. Het openbare leven in onder meer de stad Shanghai moest worden stilgelegd. Zeker 1400 vluchten alleen al van en naar Shanghai zijn geannuleerd. De autoriteiten waarschuwen voor zware regen, aardverschuivingen en overstromingen in Oost-China. De zware storm trekt inmiddels verder landinwaarts. In Egypte zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen toen een tunnel in de grootste goudmijn van het land instortte. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. De mijn ligt in de buurt van Marsa Alam, een toeristisch stadje aan de Rode Zee. Uit de tunnels wordt jaarlijks 14.000 kilo goud naar boven gehaald en dat levert de Egyptische economie elk jaar honderden miljoenen dollars op. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. 1 slachtoffer liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn per ambulance vervoerd. De politie vermoedt dat er buskruid in de woning lag, maar het is onbekend waarom dat is ontploft. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A35 vanuit Almelo naar Enschede door een kapotte auto bij Enschede West. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht.

0: woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. 2 tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brand heeft ook een eerste slachtoffer geëist. Een vrouw van 80 overleed tijdens de evacuatie. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren in New Jersey diverse vliegtuigen onderschept boven een golfclub van president Donald Trump. Alle toestellen zijn veilig geëscorteerd door F-16's. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn twee andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. De drie worden voorlopig verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats. De gemeente Den Haag heeft voor nabestaanden een informatienummer opengesteld. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne twee dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. Persbureau Reuters kon de Russische claims niet onafhankelijk verifiëren. Rusland boekt langzaam terreinwinst in westelijke richting door Donetsk. De posities langs de frontlinie zijn de voorbije maanden nauwelijks ingrijpend veranderd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. Het zou gaan om 7 mannen en een vrouw. Omdat familieleden al enkele dagen geen contact meer kregen, werd een zoekactie op touw gezet. De burgemeester van Pucará, waar de mijn ligt, heeft hulp aangeboden bij de begrafenissen. De moorden worden verder onderzocht. In het Rotterdamse havengebied is vannacht een auto van de openstaande Botlekbrug gereden. Het voertuig kwam terecht op een steiger naast de brug. De bestuurder wilde vluchten, maar werd even later door de politie opgepakt. Hij bleek onder invloed van drugs en is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde auto is meegenomen door een bergingsbedrijf. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het verder zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Eemnes werkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging voor het verkeer 10 minuten. De rechterrijstrook van de A35 is dicht vanuit Almelo naar Enschede vanwege een kapotte auto bij Enschede West. 3 kilometer file daar met nog geen 10 minuten oponthoud.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venra is vanochtend weer hervat. Sinds donderdagmiddag reden er opnieuw geen treinen vanwege de natuurbrand ten oosten van Venray. In het oosten van China zijn gisteren meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd vanwege tyfoon Dolphin. Het openbare leven in onder meer de stad Shanghai moest worden stilgelegd. In Egypte zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen toen een tunnel in de grootste goudmijn van het land instortte. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is de weg dicht bij Nootdorp. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Maar omrijden via Rotterdam kan natuurlijk ook over de A13 en de A20. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de Haringvlietbrug 3 kilometer file en een kwartiertje vertraging.

0: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Voor de 3e keer deze zomer is een Pilatus-studio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. De schade na 3 ontploffingen is groot. Een deel van de studio is dichtgetimmerd omdat de ruiten zijn gesneuveld. Eind juni ging voor het eerst een explosief af bij de voordeur van de zaak. 5 dagen later was het opnieuw raak. Waarom de studio 3 keer doelwit was, is onbekend. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn 2 andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. De 3 worden voorlopig verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats. De gemeente Den Haag heeft voor nabestaanden een informatienummer opengesteld. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne 2 dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. Persbureau Reuters kon de Russische claims niet onafhankelijk verifiëren. Rusland boekt langzaam terreinwinst in westelijke richting door Donetsk. De posities langs de frontlinie zijn de voorbije maanden nauwelijks ingrijpend veranderd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. Het zou gaan om 7 mannen en een vrouw. Omdat familieleden al enkele dagen geen contact meer kregen, werd een zoekactie op touw gezet. De burgemeester van Pucará, waar de mijn ligt, heeft hulp aangeboden bij de begrafenissen. De moorden worden verder onderzocht. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het verder zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort 10 minuten vertraging door 3 kilometer file tussen Stroe en Barneveld. En er gebeurde al een ongeluk vanochtend bij Nootdorp op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar zijn altijd nog 2 rijstroken dicht. 10 minuutjes vertraging.

En vrienden van de radio, welkom bij het Zoutuur. We zijn alweer even bezig. Het Hilversum 3 van 1965 was 9 uur per dag in de ether. Je kunt het je nu nauwelijks meer voorstellen. Straks meer daarover. Offshore hits van onder meer, over meer gesproken, Elvis Presley. En hij zingt The Night Rider. We hebben Davies on the Road Again van Manfred Mann's Earth Band. Ik zie op de lijst Sweet Love van The Commodores. We hebben Bojura met The Letter. Een beetje vergeten Nederlandse stem. Met een geweldige zangeres. Ze zag er trouwens ook leuk uit. Misschien nog wel. En het is een liedje uit de jaren 60 van Bojura. Luister straks aandachtig in het tweede half uur van de show. Nou, we trappen af met The Eagles en Lying Eyes.

0: dit is Ian Anderson voor het Zoute Oer.
1: Dave is on the road again, wearing different clothes again.

0: de achteruitkijkspiegel. Net gehoord California Girls van The Beach Boys. En daarvoor de beloofde Manfred Mann's Earth Band. En Davies on the Road Again. Wil je een berichtje naar me sturen? Ga even naar Mark met een C. Apenstaartje kbcradio.nl. Dat is dus Mark at kbcradio.nl.
1: Dit is Hans Hogendoorn bij Mark van Amstel in het Zoute Uur op KBC Radio.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Daarmee is het vorige droogterecord uit 1947 verbroken. In de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland wordt gezocht naar een vuurwapen waarmee 12 jaar geleden GGZ-directeur Rob Zweekhorst zou zijn doodgeschoten. Aanleiding voor de zoekactie is een nieuwe tip in de moordzaak. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatus-studio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 10 minuten vertraging tussen Maasbracht en Echt rijdt het langzaam over 4 kilometer. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens weer controles vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje extra op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt Het Vonderen.

toch alweer heel wat liedjes gehad. En we zijn aanbeland bij de tweede speelhelft van het Zoute Uren. Dagelijkse Zoute Uren op KBC Radio. Commodores gedraaid en Happy Days hadden we net van de groep Forecast. Even een papiertje erbij pakken hoor, want opa kan niet alles uit zijn hoofd. Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar de huidige nationale popzender 3FM zond vroeger alleen overdag uit. Het radiostation kwam in oktober 1965 in de lucht. Ook als een soort antwoord op Radio Veronica. Dus in 1965 kwam de zender in de lucht 7 dagen per week, dat dan weer wel. Maar de uitzendingen begonnen om 9 uur 's ochtends en 's avonds om 6 uur stopten de programma's alweer. Ja, ik kan dat met terugwerkende kracht, zal ik maar zeggen, niet begrijpen. Beloofd is beloofd. Hier is die bijzondere Nederlandse zangeres Bojoura.

0: Lumera.
1: Lumera parfum, crème bad en parfum douche. Je favoriete geur uit 3 parfums. Lumera. Met deze geur gebeurt het.
0: Lumera, Lumera. Lumera, Lumera.
1: Lumera.

The Police was er met So Lonely. En we hadden Something Gotten Hold of My Heart van Mark Almond en Gene Pitney. Ja, wat had die man toch? Een karakteristiek stemgeluid, die Gene Pitney. Nou, ik laat je achter bij nog een heleboel mooie muziek. En blijf bij ons. Je kan ook even op de website kijken natuurlijk. Dan zie je de laatste nieuwtjes over KBC Radio. Dikke doei!

0: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. Drie auto's vatten vlam, waarna het vuur al snel oversloeg naar de woning. Buurtbewoners hebben meerdere harde knallen gehoord. De bewoners van de zwaar beveiligde villa zijn op vakantie. Niemand raakte gewond. Over het motief is niets bekend. De villa was pas vorig jaar opgeleverd. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Daarmee is het vorige droogterecord uit 1947 verbroken. Gemiddeld werd afgelopen etmaal 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. En het einde van de droogte is nog niet in zicht. Een van de oorzaken is dat door het buitengewoon warme voorjaar de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. West-Europa gaat al sinds mei van hittegolf naar hittegolf. Ook de grondwaterstanden hebben geen kans om te herstellen van de droogte van vorig jaar door gebrek aan neerslag. In de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland wordt gezocht naar een vuurwapen waarmee 12 jaar geleden GGZ-directeur Rob Zweekhorst zou zijn doodgeschoten. Aanleiding voor de zoekactie is een nieuwe tip in de moordzaak. Op nieuwjaarsdag 2014 werd Zweekhorst op straat doodgeschoten. Al snel bleek dat hij niet het eigenlijke doelwit van de moord was. In juni werd een Schiedammer in de zaak vrijgesproken. Het OM had 24 jaar cel tegen de verdachte geëist en gaat in hoger beroep. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatesstudio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. De schade na 3 ontploffingen is groot. Een deel van de studio is dichtgetimmerd omdat de ruiten zijn gesneuveld. Eind juni ging voor het eerst een explosief af bij de voordeur van de zaak. 5 dagen later was het opnieuw raak. Waarom de studio 3 keer doelwit was, is onbekend. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam is de rechte rijstrook dicht op knooppunt Gorkum. Daardoor vanaf afrit Leerdam 5 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: Een lekker tempootje dankzij Jos, DJ José en Turn the Lights Off. Ja, dat kan. Maar wie heeft zijn lichten nu aan? Nou, op sommige plekken is het wel slim. Ik eigenlijk altijd met lichten aan schieben te binnen. Het is altijd slim om je lichten aan te hebben, toch? Ben je nou voor een stuk zichtbaarder? Ja, natuurlijk. Helemaal niet zo verkeerd eigenlijk. Oké, turn the lights off, turn the lights on. Het rode licht brandt hier. En dat betekent inderdaad dat de uitzending Alive and Kicking bezig is. Alive and Kicking! Onderweg op KWC Radio. Middengolf 891 en 1008 kHz. Ja, poeh! Wat ging dat verschrikkelijk snel dat weekend. Wat was dat snel voorbij? Ah, hoe was je weekend? Laat even weten aan Van Beter. Messenger, Bob Van Beter. Of mail me maar bob@kbcradio.nl. Ik ben heel benieuwd. Ik heb de koffie klaar. Dus Edwin Tempelman, dus Viking Hans, dus Ruud van Mammoet Roodkakko, dus Tuinman en Tuinvrouw, dus Brian, dus Jeroen, dus Martien, dus Martina Oendreinaert. Nou, ik denk dat ze bijna thuis zijn. Ze zitten in de auto, lieten ze vanmorgen vroeg weten. Ze komen vanuit Frankrijk, vanuit Bordeaux. Het verhaal hoor je zometeen onderweg op KBC. En over horen gesproken, laat je horen. Oh, sorry. Laat je horen. Als je kunt, hè? Als je wilt. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Chippy bijvoorbeeld, die hoor je zo meteen.
1: Hey, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen allemaal.
0: Oké, het complete verhaal zo meteen van Chippy. Nou, Jeroen horen we ook meestal wel. Weet je wie er ook weer bij is gekomen? Ja, je zou hem bijna vergeten. Nee, we vergeten hem nooit. Dames en heren, hier is hij weer.
2: Morgen Bob en alle luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
0: Ja, natuurlijk. Ja, André van Sanaar is weer terug van vakantie. Ze hebben een heerlijke vakantie gehad, kan ik me zo voorstellen. In 3 weken tijd helemaal losgekomen van het werk. We hebben geen woord gehoord van André. Nou ja, bijna niet. Dus ja, je hoort hem zo meteen helemaal. Onderweg op KBC Radio. Gezellig dat je er bent. Het is maandag de 10e. En er zijn ongetwijfeld mensen die hier nog aan het vakantie vieren zijn. Wat lekker is dat, zeg. Oh, heerlijk, ja. Ik heb de teenslippers aangeschoten. Ik zit in een korte broek. Dit is Ricky Nelson. I went

0: to please yourself. Rick Nelson en de Stone Canyon Band. En Gonna Party uit het jaar 1972. Zo lang geleden alweer gemaakt. Ja, zeker wel. Goedemorgen. Voor de meesten onder ons, hè. Anderen hebben het alweer middag. Sommigen zitten al heel diep in de ochtend, bijvoorbeeld in Canada. Of in de Verenigde Staten, ergens kan ook. Goed dat je er bent, gezellig dat je er bent. Ik zei het net al, ik heb de teenslippers aan, ingeschoten in de teenslippers. Lekker, ik heb de korte broek aangedaan, eigenlijk een zwembroek, maar de korte broeken zaten nog in de was. Ja, het was een weekendje van korte broeken en zwembroeken niet te vergeten. Wat ik gemerkt heb trouwens, ik heb even gezwommen in het water bij mijn huis in de buurt. Ja, waar ik op uitkijk, zeg maar. Was even koud gistermiddag ook. In ene viel mij op dat het water niet meer zo diep stond. Ofwel niet meer zo hoog stond. Ofwel, ik dacht bij mezelf, zo. Er was al 20 centimeter water uit in vergelijking met een week of wat geleden. Je meet dat een beetje af waar je ongeveer kunt staan. Tot je, laten we zeggen, tot borsthoogte. Of tot kinhoogte misschien wel. Tot je hoofd, tot je nek. Ja, nou heb ik alles genoemd. Tot je nek aan toe. En het stond nu tot borsthoogte, zeg maar. En toen dacht ik, goh, wat een zand is erbij gekomen. En ik, nee, het water is gezakt. Tenminste, dat dacht Marit, mijn vriendin. Dacht dat. Ik niet, nee. Maar daarna wel, hoor. Dus, tja, er is behoorlijk wat water verdampt intussen al. En dat is natuurlijk ook wat alle berichten aangeven. Nou, verdampt zijn wij niet, verdampt nogal maar. Oké, koffie erbij. En kilometers maken, hoe was je weekend? Ook dat wil ik even weten. Laat weten van Beter via bob@kbcradio.nl of messenger Bob van Beter. Op deze internationale dag van de biodiesel en de internationale dag van de Katy Perry Roar. I want it roar. Leeuw, internationale dag van de leeuw. Oh, de highwayman is er ook bij gekomen. Even kijken, die is druk bij mij om de hoek bezig. Goedemorgen Bob. En onderweg is vanuit de BC, Lelystad. De bedieningscentrale voor de sluizen en bruggen. Een late dienst heb ik gedraaid tot 10 uur. Gisteren, voor de duidelijkheid, vandaag heb ik een dagdienst van 9 tot 5. Dolly Parton zeker wil je horen. Working from 9 to 5. Maar goed, eventjes met Tetris bootje spelen. Oh ja, gezellig. Ja, gezellig hè, vanaf hier gezien. Vanaf de schermen. Wel leuk hè, zo eigenlijk, ja. Heel gezellig. Goed dat je er bent, Peter. De Transistor Radio staat aan. In de bedieningscentrale in de provinciehuis in Lelystad. Ik vind het leuk. Hey, wat ik ook fijn vind, is dat Reinert en Martina onderweg zijn. En ja, die hebben natuurlijk hun huisje in Bordeaux, waar ze zich heel druk om maakten vanwege de bosbranden daar. Afgelopen donderdag maakten ze bekend dat het goede nieuws was dat het huisje gespaard is gebleven, dus niet getroffen is door de bosbrand, maar de omgeving wel. Maar dat ze de spullen konden ophalen, ook de spullen van hun dochter, omdat die in het vakantiehuisje verbleef. En vanmorgen om 7:30 bericht, we zitten in de auto om de laatste kilometers te maken op onze rit terug vanuit Bordeaux naar Erfstad, waar we wonen natuurlijk. Het was een goed gevoel om ons huis onbeschadigd terug te vinden. En lieve buren en vrienden te ontmoeten en ja, de spullen van onze dochter weer mee naar huis te nemen. De auto helemaal volgepakt. We hebben geluk gehad, maar het is een absolute catastrofe geweest. Voor heel veel lieve mensen daar. Nou, we gaan gelijk slapen als we thuis komen. En doe alle onderwegjes en vrienden onze groetjes en knuffeltjes. Bij deze gedaan. Reinhard en Martina, jullie slapen vanaf vandaag. Ik denk een stuk beter. Gelukkig maar. Goed dat jullie er zijn. Ja, Chippy is erbij dus. Maar ik heb het idee dat hij nog steeds aan het vakantievieren is. Daar in Spanje. Is dat zo? Martin, goedemorgen.
1: Nee, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen allemaal. Daar ben ik weer. Ja.
0: En route.
1: 3 weken vakantie.
0: Oh.
1: En de dag is weer begonnen.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, hè. Nou, ik had nog wel 3 weken willen blijven. Nou, niet specifiek daar, maar ik had nog wel 3 weken vakantie willen hebben.
0: Was wel even lekker, denk ik.
1: Goed, joh. Er is een tijd voor komen, er is een tijd voor gaan. En de tijd van werken is weer begonnen.
0: Nou, vertel, wat ga je doen?
1: Ja, dat is Bob. Nou, ik ben weer richting Parijs. Ik heb 10 adresjes aan de bovenkant van Parijs. Dus ja. Het is een makkie. En dat is.
0: Oh, oké. Okay.
1: En ik zit nou bij de Moerdijk. Ik ben morgen weer terug.
0: Ja.
1: En dan heb ik woensdag een ritje aan de andere kant van Frankrijk, richting Calais.
0: Ja,
1: adresje of dicht. Weet ik even niet omhoog gedaan. Ja, en dat is. Nou, oké. Bob, voor de eerst, niks eigenlijk. Ja, niet iets bijzonders. Dus, goed. Ik wens iedereen een fijne werkdag.
0: Ja.
1: En fijne werkdag.
0: Nou,
1: en
0: fijn.
1: Als je voor mij nog een lekkere tosti hebt en een bakje koffie.
0: Wat denk
1: man,
0: jij?
1: Man, wat heb ik niet meer. En als Corrie hier nog hebt, het hoeft niet specifiek, maar als je het hebt, nog een beetje pindasaus erbij. Oké, nou, bedankt iedereen. Tot later.
0: Martin, dankjewel. En een hele goede, nou, je bent al opgestart. Goede werkweek, werkperiode. Tot de zomer volgend jaar ga je door, toch? Niet? Martin onderweg voor Zeeman, met de familie weer teruggekomen uit Spanje. Heel huids en gelukkig maar. Olé, olé, goed dat je er bent bij KBC. Messenger Bob van Meten en bob@kbcradio.nl. Die André Wassenaar, die is er 3 weken niet bij geweest. Lekker met zijn vrouw weg geweest. Waar ook alweer, volgens mij ook naar Frankrijk, kan ik me niet vergeten. Ik vergis me nog niet. Hij is er weer bij, André mensen. André!
2: En alle luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
0: André, vertel.
2: Nou,
0: hoe was het?
2: Ik
0: was het
2: van een heerlijke, ruim 3 weken vakantie.
0: Frankrijk? Duitsland?
2: Dus ja, was er helemaal goed. Lekker in La Douce, Franse geweest.
0: Ja.
2: Lekker bijgebruind. Dus het is weer allemaal dicht voor elkaar.
0: Goed zo. Hoi,
2: dus we moeten er even tegenaan tot aan september.
0: Zo.
2: Tweede week van september, derde week van september heb ik nog een weekje. Dus blijkt wel Nederlands. Maar dan gaan we in ieder geval wel weg, dus het komt helemaal goed.
0: Dat lijkt me wel, ja, maar dat is september. Volgende maand is het dan weer september, ga je alweer op vakantie. Heerlijk. Ga verder, André.
2: In ieder geval vanmorgen thuis vertrokken. Wolfrad geluiver, Eenshaven, daar ben ik nou naartoe onderweg.
0: Ja.
2: En dan ben ik rond 12 uur, dus dan moet ik even gaan lossen. En dan gaan we het wel zien. Ik probeer in ieder geval zoveel mogelijk mee te krijgen. Dus maak er wel moois van.
0: Mm-hmm.
2: Groet aan iedereen. En tot morgen weer.
0: Houdoe.
2: Houdoe.
0: Houdoe, ja. We hebben je gemist, André. Zeker wel. Nou, goed dat je er bent. Hartstikke gezellig in elk geval. Joop Seidelaan, ook

0: Die afwijkend, want vrijdag hebben we altijd de lekkerste kipsaté met de vreukelijkste pindasaus van de kantinejuf uit eigen hand. En zo gaat dat. Tuinman is er ook bij gekomen. Ik moet even kijken wat er allemaal op internet staat. Nou, ik weet het niet. Ik moet het even op mijn gemakje lezen. Nou, voor beterschap aan Henk toegewenst. Henk Wijngaard. Ja, sterkte, maar nee, ik ga het zo meteen tot mij nemen. Als er maar geen hele nare dingen zijn. Ik bedoel, als er wat met zijn stem is, is dat natuurlijk heel naar. Maar afgelopen vrijdag hadden we alleen maar zo ongeveer de mensen die er niet meer bij zijn en zo. Dus toen kreeg ik gisteren te horen dat mijn voormalig overbuurvrouw van het oude adres, die overigens net verhuisd is met haar man, ook is overleden. En dan denk ik, ja, die wilde dicht bij de kinderen en kleinkinderen gaan wonen. Dus ik heb het even gehad met de dooien, zeg maar. Ja, dat hoort erbij allemaal, maar het is niet heel erg leuk. Goed, messentje Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Ik lees het zo meteen op een gemakje even. Edwin Tempelman, wie kent hem niet? Goedemorgen, Bob. We bellen erbij. Straks in Essen, Lale, samen met Dick. Ja, dat is logisch. Dat is Dick. Een hele leuke topcollega staat hierbij. En dat allemaal op de 85e verjaardag van Kees van Koter. Lekker bakkie, roze rumbonen en rode wijn, koffie erbij. Scheutje van die, je snapt hem wel. Geweldig nummer, ja, dat vind ik ook. Ja. Met de Bee, die doen dat natuurlijk goed. Ze deden dat goed samen. Van Koten en de Bee. Hé, hey, Van Koten! Ja, geweldig. Maar pas toen wij in de Jumbo zaten, kreeg ik plotseling in de gaten hoe jij was. Je popte met de pulsen aan en bleef naar het toilet toe gaan. Maar moes, geen plos. Ja, geweldig. Is Van Koten 85 al? Ja, hij is een jaar jonger dan mijn pa, inderdaad, ja. Kees van Koten, Wim de Bie, legendarisch duo natuurlijk, ja. Zo. Veel post, noem nog even een paar namen. Oh ja, Brian is erbij. Kees José, Buk. René Schippers meldt zich. Gerard Grootkanschijn en Eagle Sky en Wim Groteboer ga je ook horen zometeen. Kortom, er zijn nogal wat mensen die je gaat horen in de uitzending onderweg bij KBC Radio. En dit nummer zometeen helemaal. Ken je dit? Weet je nog wie dit is? Een zangeres. Het nummer komt uit 1989. Je hoort het zometeen helemaal. Eerst de ANWB.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Duitsland mogen vrachtwagens tot 1 september ook op zondag de weg op in diverse deelstaten. Waaronder Noord-Rijn-Westfalen, Neder-Saxen, Rijnland-Palts en Saarland. Vanwege de droogte is er minder vervoer mogelijk over water en is er extra vrachtverkeer nodig. De A44 Essen richting Düsseldorf is langdurig dicht tussen Velbert Noord en Hettersheid vanwege werkzaamheden. Die duren nog tot half oktober. In België is er deze hele maand augustus kans op vertraging op de A12 Antwerp-Brussel. Er zijn werkzaamheden tussen Londerzeel en Meissen. Het verkeer wordt via de andere weghelft geleid. Op de E19 Antwerpen richting Brussel is er een grote kans op vertraging bij knooppunt Machelen, bij de aansluiting met de Ring van Brussel. Door herstelwerkzaamheden is er maar één rijstrook open. Dit duurt nog tot 26 september. In Italië wordt aan de weg gewerkt op de A26 tussen Alessandria en Genua op diverse plaatsen. Er wordt gewerkt aan bruggen en viaducten met een grote kans op extra reistijd. Dit duurt nog tot 1 september.
2: Onderweg.
0: Nou, en wie is deze zangeres dan? Wijnand weet het ook niet. Ik zeg Joyce Sims. Come into my life.

0: ik had al gezegd, de zangeres Joyce Simpson, Come Into My Life, onderweg op KBC Radio. Ja, ik vond het een leuk plaatje, 1989, een beetje een einde van een, ja, einde van een decennium natuurlijk, maar einde van een tijdperk ook. Ik vond de muziek verschrikkelijk leuk uit de 80's. En toen begon het de 90's, waar heel veel leuke muziek uit voortgekomen is. Maar ik vond het minder, ja, ik weet niet, je slaat een andere weg in misschien, je wordt wat ouder. Je laat een jeugdperiode achter, je start van de radio, althans het radio maken, en dan kom je uit in de 90's. Ik vond het ook wel hele leuke muziek bij de 90's. Schiet me nu in een en te binnen. Het is net alsof ik dat niet leuk vind. Nee, maar goed, het was een andere, een omslagpunt, zeg maar. Goed. Ja, wat gebeurde er toen? Ik kreeg ook kinderen in de jaren 90. Jongen, jongen. Ja, dat is ook waar. Ja. Oké, nou, dat terzijde. De oudste was vorige week jarig. Oh, over jarig gesproken. Niet mijn kind, maar ja, toch wel een beetje onder mijn vleugels woonde die altijd. Brian. The Brain. Goedemorgen, Bob. In de DAF had ik een oude radio. En ik heb er vanmorgen vroeg een nieuwe gekochte radio met CarPlay ingeplaatst. Want dan kan ik makkelijker via TuneIn luisteren naar onderweg. Hé, hey, lekker gezellig. Iedereen een fijne werkweek geweest van The Brain. Brian dus. En hoe mijn weekend was? Nou, een nieuw konijnenhok geplaatst, die mijn vader voor ons custom made heeft gemaakt. En we zijn uit eten geweest voor mijn verjongdag. Oh, gezellig. Maar geen groot feest. Nou ja, elke dag is een feest, Brian. Weet je, we doen er wat lekkers bij. En een verse bak koffie en dat komt helemaal voor elkaar. Hans de Viking is aan het varen. Ja, natuurlijk is hij aan het varen. Naar Göteborg. Morgenochtend vroeg gaat hij eraf. Het weekend is trouwens voorbij natuurlijk. Vanmorgen vroeg op de zaak de truck weer gestart. Even een trailer opzoeken en nou, doen we die maar. En rond 6 uur vertrokken richting Kiel, Duitsland. Onderwegs een tasse café gedaan bij Hasselune. En nu weer onderwegs en straks maar eens even kijken hoeveel file bij Hamburg en Bremen. Omgekeerd, hè? Bremen en dan Hamburg natuurlijk, ja. De boot vertrekt vanavond overigens pas om 5:45, dus ik heb nog wel even de tijd. Beetje luisteren naar de radio. Wat muziek eruit. Kom maar goed door. Hier bij Leuningen. Half uurtje voor de uitzending. Kwartier 20 minuten ongeveer is het 23 graden. Ruim 20 graden. En een weinig zonne. Groetjes van de Viking. Lekker varen straks naar Göteborg. En morgenochtend eraf komen. Ja, zo gaat dat. Hans Viking, dankjewel. Nou, dan begin ik weer even onderaan, want ik heb heel wat mensen overgeslagen en dat kan echt niet waar zijn. Dat gebeurt dan per ongeluk doordat ik even doorstap in de berichten. Service, messenger. Jeroen, oh, wat heb jij allemaal gedaan? Hoho, ik zie heel veel foto's. Ja, Jeroen wil je natuurlijk ook even horen. Die komt er zo meteen bij in de uitzending, even na 10:30. En Rudy, de Rudy, von das Meer. Mijn vriend Rudy zegt, goedemorgen Bob. Lossen is vrijdag niks meer gewoon. Oh, het is geen Duitser, nee. Het is gewoon Ruud van der Zee, van Mammoetroodkakko. Lossen is vrijdag niks meer geworden. Sterker nog, ik sta nog steeds bij de douane. Nee, dat meen je niet. Dat meen je echt niet. Ja, wachten tot mijn lading is ingeklaard. Ze lopen hier natuurlijk een uurtje achter, dus zal zometeen wel in orde komen. Natuurlijk tijdens jouw show. Ik zeg altijd maar, Ruud, jouw show is mijn show. En dat geldt voor iedereen ook. Andersom, mijn show is jouw show. Zo is het. Ik mag natuurlijk gaan uitpakken en lossen tijdens de show. Ja, en het weekend, het was nat. Een nat weekend. Maar gelukkig zaterdag een mooie wandeling kunnen maken. Groetjes vanuit, waar zit hij? Een uurtje eerder. Prestwick. En een fijne uitzending. Ah, goed zo. Ruud. Een kop. Hollandse koffie. Lijkt mij toch niet verkeerd, jongen. Goed dat je er bent, gezellig. Maar bij jou 10:30 is, is het bij mij 11:30. En zo is het maar net. Marcel Duitser is ingeklokt, ook met een blauw duimpje. Bluetooth duimpje voor mij terug. En Kees. José. Ja, en Buck de Drie Musketeers. Goedemorgen, Bob. En alle onderwegjes weer luisteren, hoor. Mooi rijwielen gehad. Een rijweekend, denk ik. Een rijweekend zal het moeten zijn. Rijwielen, dat is niet goed, hè? AI toch. Vanmorgen in België gelost. We rijden net bij IJsden Nederland weer in. Even eentje laden. En dan door naar Amsterdam om te gaan lossen. En daar horen we dan wel weer hoe we verder gaan. Voor Kropveld uit Emmen. Zo is het. Fijne uitzending, fijne werkweek. Groetjes aan iedereen namens ons. José en Kees.
1: Muziek, jouw hit, jouw station, KBC. Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Daarmee is het vorige droogterecord uit 1947 verbroken. In de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland wordt gezocht naar een vuurwapen waarmee 12 jaar geleden GGZ-directeur Rob Zweekhorst zou zijn doodgeschoten. Aanleiding voor de zoekactie is een nieuwe tip in de moordzaak. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatus-studio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 4 kilometer file tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. 5 minuutjes vertraging daardoor. Half uurtje vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam vanwege bergingswerkzaamheden op knooppunt Gorkum. De rechterrijstrook is dicht, staat 5 kilometer file. Vanaf afrit Leerdam rijdt het langzaam.
2: Robert Vriesen bij de ANWB, dankjewel. Als je ook een verkeersmelding hebt, binnen en buitenland, hè, dat kan even doorgeven. Messenger Bob van BTN, bob@kbcradio.nl. Begin dan even je bericht voor Messenger met VK. En in het onderwerp van een mailtje even ook VK zetten. Dat is de afkorting van verkeer. Dan zie ik het vrij snel op het beeldscherm. Kan ik meteen melden. Voor de collega's ook interessant die onderweg zijn. Oh, een beetje onderweg. Zometeen hoor je dit. Oh, zo mooi. Ken je het nog? Tuurlijk. Zometeen helemaal. Vienna, Ultravox.
3: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
4: Turkse fluit is mooiste fluit.
3: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
4: Oh, is mooie Turkse fluit.
3: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
4: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
3: Oh, dat is mooi.
4: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
5: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Ultra Vox.
1: De grote doorbraak voor deze mannen. Wenen bezongen in 1980 op een voortreffelijke manier. Onderweg op KBC. Barry 16 Klepper. Ik zie een fotootje van Barry en zijn zoon. Bij een fonkelnieuwe wagen. Als die van jou is, is het wel geweldig. Maar ik geloof het wel, eigenlijk. Nou, nee, het is er eentje die tentoongesteld wordt. Het is een AUDI. Geen idee. Wel erg mooi. Ja, dan kom ik zo even tegen. René Schippers is erbij. Afgelopen vrijdagavond zegt René. Morgen trouwens moesten de heren van de Poelenpataten spellenwinkel de feesttent in Hellendoorn optreden, denk ik. Het was weer geweldig. Volle bak. Ja. Volle bak met mensen en nog meer bier. Geweldig. Nu nog aan het bijkomen. Oké, ik ben bezig met een ritje Duitsland, zegt René. René S. René Schippers. Ik begin bij Plauen tot aan München. Zo, nou niet te ver afzakken. Dan krijg je hoogtevrees misschien van de bergen van Zwitserland en Oostenrijk. Afhankelijk van je heen gaat natuurlijk. Ja. 30 graden inmiddels bij Erfurt. Zo, dat is inderdaad, ja, het wordt behoorlijk warm. Het weeroverzicht schotel ik je altijd voor om 10:30, ongeveer 10:30, dus in het volgende uur. Het zijn weer die hoge temperaturen van het weekend en nog steeds, hè, aanhoudend heet weer. Ook Nederland gaat weer gebukt onder behoorlijk wat hitte deze week. Sessa, het is niet zo. Ja, maar Henk Wijngaard, daar wil ik het nog even over hebben, want ik heb het inmiddels gelezen. Hij is gisteren onverwachts opgenomen, of in het weekend, dat is denk ik zaterdag geweest, onverwachts opgenomen in het ziekenhuis. Wat er precies aan de hand is met hem weten we niet. Hij zou ook optreden gisteren voor Radio NL. Maar dat is niet doorgegaan in Rode, dus dat moesten ze helaas afzeggen, zei Tijkenwouder. Ja, helaas, hij moest het afzeggen. Dus wanneer Henk Wijngaard weer zijn geplande optredens hervat, is nog onbekend. Al dus het artikel. Maar dat weten we natuurlijk ook allemaal. En Martien weet dat ook. Tja, weet niet, Chippy. De tuinman, zeker. Nou, Henk, heel veel sterkte namens ons allemaal, zeg ik dan. Ik weet nog niet wat er gaande is op dit moment. Maar onverwachts naar het ziekenhuis is niet fijn. Nee, sowieso naar het ziekenhuis gaan is niet fijn. Dat is logisch, maar soms is het wel even nodig. Onderweg op Cowboy Phil, wil ik zeggen. Onderweg op KBC. Cowboy Phil is er wel bij, maar die stuurt even wat foto's door van gistermiddag nog. Dus nou, ik laat hem even zitten, want dat is niet zo heel smakelijk om te zien. Nou, niet Cowboy Phil, maar wel wat hij doorstuurt. Dus een beetje met een ongeluk en zo. Dus, ja, we gaan zo naar Jeroen Schild. Eerst even een groet overbrengen aan Johan AC. Johan ACC is het eigenlijk, dus met deze een duimpje. Johan, goed dat je er bent. Voormalig slepertje Johan, hè? Dan weten we het wel weer natuurlijk, ja. GG heeft nog geen duim van mij gehaald, maar Gerard Groot-Kozijn, bij deze is hij terug. Je blauwe duim. Eagle Sky, Peter Leijendekker, niet te geloven, 25 graden, maar op weg naar de verwachte 34 graden vandaag. En ze zijn op vakantie, als ik me niet vergis. Morgen ben je man in stilte genietend van onderweg, met dit uitzicht op Lake Schwitnizi. Ja, dat is altijd moeilijk om mij uit te spreken. Je mist wat je mist wat klinkers, dat moet ik zeggen. Switchiol. Ja. Mamaia. Mamaia. Roemenië, dus inderdaad, ja. Waar je vrouw vandaan komt, dat is logisch. De Zwarte Zee ligt 150 meter achter ons. We zitten op een landtong. Even voor de aardrijkskundigen onder ons, die weten dat het niet klopt wat ik zeg. Het is vlak bij de straat van Hormuz. Althans dichterbij dan vanuit Nederland gezien. Hey, geniet ervan, van deze vakantie. Ook een beetje natuurlijk in eigen land, heerlijk, ja. De blauwe stip is ons hotel. Ja, ik zie het inderdaad, ja. Dat zegt me nog niks. Is het een rond hotel dan, die blauwe stip? Geweldig. Leuke foto's erbij van een vrolijke, ja, familie Leijendekker. Wat leuk. Lekker met z'n tweetjes. Biertje erbij voor beide. Lekker eten. Oh. Het gaat 34 graden worden vandaag. Nou, in Nederland van de week ook weer. Maar nu valt dat dan nog mee. Gezellig dat jullie er zijn en flink lekker vakantie genieten. Hè? Dat gaat wel lukken, toch? Ja, lijkt me wel. Onderweg, Messenger Bob van Meten en bob@kbcradio.nl. Ik zag hele leuke, vrolijke foto's van de familie, zeg ik maar. En Schild is heel breed qua familie. Ja, van de ene en van de andere kant natuurlijk. Dus heel leuk. Jeroen, laat even van je horen.
2: Ja, goedemorgen Bob en alle luisteraars. Ja, ik ben er ook weer bij, hè.
1: Nou,
2: ja.
1: Vertel over het weekend dan.
2: Door ik van het weekend, jongens.
1: Vertel.
2: Prachtig weer. Ja. Dus zaterdagochtend heb ik nog even warm gelost en geladen om 7 uur.
1: Oh, je was nog niet klaar even verder.
2: Was om 9:30 of zoiets. 9:30 was ik op de zaak. Houd me even door de wasstraat gejaagd. En toen waren we om 11:30 in Giethoorn.
1: Ja, mooi.
2: Ja, ik heb eerst de politie opgehouden en mijn lord gelijk door naar mijn huis in Giethoorn.
1: Ja.
2: En we zouden eigenlijk in de tuin gaan, maar ja, het was ook lekker weer. Ik denk, nou, dat kan zondagochtend ook wel, hè.
1: Ja.
2: Dus hup, het hele spul gepakt, de boot klaargemaakt, koelbox weer gevuld. Lekker gevaren, lekker gezwommen, samen met mijn zusje en mijn twee nichtjes.
1: Oh, dat zijn er op de foto.
2: Ja. Ja, echt een machtig mooie dag gehad. S'avonds lekker gebarbecued. Nou, zondagochtend even de huishoudelijke klusjes gedaan en even de barregaande radio aangezet natuurlijk.
1: Even naar Gerrit geluisterd.
2: Was ook beren gezellig, hartstikke leuk.
1: Leuk, leuk.
2: Ja, en ook in de chatgroep. Dus het, weer lekker varen. En s'avonds in Emmeloord de Kamada maar even weer aangestoken. Dikke spergrips en kippenvleugeltjes erop gegooid.
1: Ja,
2: dus,
1: lekker
2: hoor.
1: Was echt een alweer trek.
2: Ja, vanmorgen om 3:00 de wekker. Om 4:00 reed ik weg bij de zaak.
1: Mooie tijd, mooie tijd.
2: Ik ben net Arras voorbij. En dan duik ik dadelijk de 29 op richting Amiens.
1: Ja.
2: En dat is nog een 20 minuutjes of zoiets. Dan ga ik daar even lossen. En dan moet ik nog ergens een strolocatie terugkrijgen. En dan weer richting Nederland. En morgen losse Oosterblokker. Ja, dus ik weet nog niet waar ik ga stranden vanavond. Ja, één richting Liel, dat was ook afgesloten.
1: Ik denk ergens in België, wat denk jij?
2: Met nieuwe asfalteringswerkzaamheden. Dus ik moet even kijken hoe
1: je komt
2: Google
1: met de
2: Maps
1: tijd.
2: Mij gaat sturen, hè?
1: Ja. Ja.
2: En anders zien we wel waar schip strand.
1: Goed zo.
2: Nou, maak er een mooie uitzending van met z'n allen. Een hele fijne dag allemaal. En we spreken elkaar morgen wel weer. Groetjes, hai hai.
1: Jeroen. Geen bakje koffie voor mij? Nee. Nee, dat heb je al veel gedronken, denk ik, ja. Onderweg op KBC Radio. Zo, oh ja, de muzikale ketting. In het volgende uur gaan we daar alle aandacht aan geven. Wij zijn afgelopen vrijdag geëindigd bij het mooie toepasselijke einde It's Over van Level 42. Dat was het mooie einde van de kettingenreeks. Dan mag je weer verder gaan. Het woordje als over of it is, maar ook. Of een ander niveau, een ander level. Iets met 40 mag ook, iets met 2, level 42, 45, Starzone 45 bijvoorbeeld. Ik bedenk het waar je bij staat. Het schudt het zo uit mijn t-shirt mouw. Level 42. En dit uur Bob Dubbelop en dat gaat er zo meteen van komen. Want Bob Dubbelop, 3 nummers of misschien 2, afhankelijk een beetje van de tijd, van 1 artiest. Dat mag een jarige artiest zijn, dat mag een artiest zijn die je gewoon leuk vindt. Een zanger, zangeres of een groep of weet ik veel wat. Zeg het maar, messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Op deze 10 augustus, hij is vandaag 85 jaar geworden, geboren in Den Haag, Cornelis Renier van Koten. Van Koten? Van Koten de Bie. Precies, van Koten Bie. Ja, de cliché-mannetjes vroeger natuurlijk, ja. Oh. Leuk idee om daar dit nummer aan te koppelen, Edwin. Goed idee. Bij KBC, hier is hij.

0: Ja, wat heb ik ze altijd heel leuk gevonden. Het duo Koot en Bie vandaag is Wim Bie natuurlijk in herinnering. Wel te horen als tweede stem in dit nummer Roze Rumbolen en Rode Wijn. Op de verjaardag, de geboortedag van Kees van Koot. Hij is vandaag 85 geworden. Kees, van harte gefeliciteerd. Alsof ik Kees gisteren nog ontmoette. Dat is niet waar. Dat is een zoon, Casper trouwens. Leuk ideetje om dit te laten horen. Nou, Wim Grotemoer is er ook bij, mensen. Ja, Wim zit nog steeds thuis. Zometeen even jouw verhaal. Ik heb al een stukje gehoord van je, maar dat moet je me zometeen nog even vertellen in de uitzending voor iedereen. Wim zit nog steeds met het poortje thuis. Best wel wrang eigenlijk, hè? Net met een nieuwe vrachtwagen gaan rijden. Daar heeft hij volgens mij nog niet eens een maand mee gereden. Ik kreeg toen artrose. Echt niet oké, zeg maar. Zometeen in het volgende uur gaan we Wim nog even horen. Maar hij laat alvast even weten, mijn dochter, dat is Jessica, is vandaag 26 geworden. Hiepe de piep, hoera, hoera. Ook namens mij natuurlijk van harte gefeliciteerd. Wim hoor je na 12 uur onderweg op KBC Radio. En dat is wel even fijn om je te horen weer, Wim, in de uitzending. Tja, zo gaat het allemaal. Hoog tijd voor
1: Bob, dubbelop.
0: Dat doen we wel voor 12 uur. Nou, in elk geval twee nummers voor en misschien nog wel eentje na 12 uur van de artiest die echt nog steeds razend populair is. Mick Hucknall, de voorman en zijn groep Simply Red. We beginnen met I Won't Feel Bad. Drie keer achter elkaar.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. De omgeving van een auto voor de slagboom is afgezet met lint. Ondanks de melding over schoten lijkt de zwaar gewonde niet door een kogel te zijn geraakt. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood, 39 mensen raakten gewond. De Russische stad ligt op ruim 1000 kilometer van de Oekraïnse grens in de regio Tatarstan. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. De Russen zeggen dat ze vannacht ruim 500 drones uit Oekraïne hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op een woonwijk in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn gisteren 5 doden gevallen. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. De man werkte in een ziekenhuis in Würselen op 10 minuten rijden van Kerkrade en daarvoor in een ziekenhuis in Keulen. Aanklagers hebben in het onderzoek ook nog 46 lichamen laten opgraven voor nader onderzoek. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. 3 auto's vatten vlam, waarna het vuur al snel oversloeg naar de woning. Buurtbewoners hebben meerdere harde knallen gehoord. De bewoners van de zwaar beveiligde villa zijn op vakantie. Niemand raakte gewond. Over het motief is niets bekend. De villa was pas vorig jaar opgeleverd. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland bij de grens. Controles, 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar staat bij Duiven 8 kilometer file. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Zonzeel. Vanaf Dordrecht 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. An extremely hot summer with the mighty KBC. Mighty KBC, where the music never stops.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Onderweg met Bob van Beek.

0: deze hoor je zo meteen helemaal. Ik vind het zo'n mooi nummer, Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Ik heb er 3 van Simply Red laten horen. Het nummer is natuurlijk van Harold Melvin en de Blue Notes. Maar Bob dubbelop vandaag in het kader van Simply Red met I Won't Feel Bad als eerste. En Sunrise als tweede, dat wel voor 12 uur. Een beetje op adem komen. Ik merk ook met dit weer of zo dat mijn conditie is heel slecht. Aan de andere kant valt het misschien ook wel mee. Gisteren nog een half uur gezwommen, dus ik denk dat het allemaal wel meevalt. Maar even de trap op gerend. Ik was even in de kantine bij juffrouw Corrie in de keuken. Nee, geen probleem, helemaal niet. Maar het rook zo lekker. Ik denk, ga vast even een tostietje scoren. Dus voor degenen die ook een tosti willen, gewoon bestellen via mij, Messenger Bob van Beter. En dat komt helemaal voor elkaar. Ik regel de koffie. En de kantinejuf, ja, als je wat stuurt en ik meld dat op de radio, dan gooit zij die tosties in het ijzer. En dan, ja hoor, bestel maar een Messenger Bob van Beter. bob@kbcradio.nl. De muziekketting sluiten wij zometeen met Level 42, It's Over aan. Daarop moet ik zeggen. En wat het gaat worden, ja, ik heb al heel wat reacties binnengekregen. Dat is alleen maar leuk. Weet je wie er ook bij is? Sandra, de zeemeermin. Ja, Sandra. Zijderlaan Stolwijk meldt zich. Jos de Zilker. Chippy heeft er niet eentje voor de ketting. Cowboy Phil. Ja, het gaat de goede kant op. En ja, de Highwayman had ik al gezegd. Maar Philip uit België heeft even een verkeersmelding. En die wilde je graag even kwijt van jullie. Nou, dat gaan we dan bij deze gelijk even voorlezen. Even kijken hoor. Oh, het is een hele screenshot. Wacht even, dat moet ik even vertalen. Oeh. Zware zomerhinder. Ik kan het bijna niet lezen. Ik moet eventjes mijn superfocus leesbril opzetten. Het is gisteravond begonnen. Tot maandagochtend 16 augustus, uiterlijk 5 uur. Er voert in België het agentschap wegen en verkeer de onderhoudswerkzaamheden uit. Op de E17 van Antwerpen naar Gent-Kortrijk. Okay. Tussen Bestelbergen en Gent-Brugge. En dat betekent flink wat vertraging natuurlijk als je wel deze route wil pakken. Dankjewel voor het doorgeven, Philip. De kleine letters is belangrijk natuurlijk, ja. Ik had de leesbril even aan de kant gelegd, dus dat wordt wel een beetje lastig. Maar ik heb hem helemaal voorgedragen. Onderweg KBC. Ja, ik ga toch nog eventjes naar Wim Groteboer, die al een tijd thuis zit met zijn poort, met het poortje omhoog. En ja, dat gaat nog steeds niet helemaal goed. Wim zit nog steeds thuis, ondanks dat hij dan lekker van de firma Baan een nieuwe vrachtwagen heeft gekregen. Is hij toch mooi thuis nu? Nou, mooi is het helemaal niet. Oh, Corné is er ook bij. Corné de Wit. Van de blauwe Vroestijnen. Tilburg. Corné, leuk dat je er bent. Gezellig ook. En Marcel Duitser heeft nog geen duimpje gehad van mij. Wel. Oh, wel een duimpje. Nee, geen duimpje. Wel, weet ik niet meer. Nou, doe gewoon nog een duimpje, Marcel. Ja, bedoel, dat is niet moeilijk om. Geldt voor Corné ook, hoor. Je krijgt van mij meteen een Bluetooth duimpje terug. Nou ja, Wim Groteboer. Nou, toch even jouw verhaal, Wim. Ik wil je toch even horen in de uitzending. Vertel, goedemorgen ook. Goedemiddag.
1: Luisteraars van KBC Radio.
0: Ja, Wim.
1: KBC, KBC. Nou, ja. Hier is Huize Groteboer. Vandaag gefeest. Jessica is 26 jaar geworden.
0: Ja, gefeliciteerd hè, met je dochter.
1: Ik heb vandaag om 1 minuut over 12 goed wakker gemaakt. En moeders komt zo terug met gebak.
0: Lekker.
1: Dus een vanmiddag visite, vanavond visite.
0: Nou ja, volle bak.
1: En ja, helaas Bob, ik mag geen bier hebben hè.
0: Ja. Nee, dat gaat niet goed natuurlijk.
1: Ja, nou
0: ja.
1: Ik ben al 13 kilo kwijt.
0: Oh, dat is wel goed.
1: Ik lig weer op de bank, op het bed, ja. Mijn been is een stukje beter geworden, maar de knieën die doen zo zeer, Bob.
0: Ja.
1: Je moet normaal, als je op de stoel gaat zitten en je wilt tanden in de benen komen, dan is het moeilijk.
0: Wil je
1: uit bed komen, ja, als je benen beweegt, dan gaat het niet goed. Donderdag moet naar het ziekenhuis, dagopname, dus, ja. En dan hoop ik dat er weer uitkomt.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar ik word gek. 15 jaar met een DAF gereden.
0: En nu bent hij
1: een
0: nieuwe
1: Volvo gekregen.
0: Ja, ja.
1: Een maand mee gereden. Ja, en dan lig ik op
0: een maand? Een maand? 3 weken?
1: Ik wil zo graag de stuur vast over. Ja, dat kan wel.
0: Ja.
1: Ook even naar Marco heen. Uit de race truck even de stuur ophalen. Dat kan wel.
0: De truck 1920.
1: Je zit er nog langs in.
0: Nou.
1: Hey Bob.
0: Ja, vertel.
1: Deze kant, denk ik aan jou.
0: Ik aan jou ook.
1: En Gerrit, bedankt voor alle mooie dingen waar je mee gestuurd hebt. En we zien elkaar, we horen elkaar. En tot de volgende rotonde.
0: Oké.
1: En Bob, Ja. Je weet wel, hè?
0: Ja.
1: Jij bent de beste. Waarom dan? Je doet het allemaal voor niks. Ik betaal hier alles zelf. Hey Bob.
0: Ja, man.
1: Bedankt.
0: Jo.
1: Tjus.
0: Tjus, Wim. En heel veel sterkte natuurlijk met pootje. Met een been. Want pijn is niet fijn. Nee, dat is niet waar. Dat is helemaal niet fijn. Dat moet ik eigenlijk zeggen, ja. Wim, heel veel sterkte. En nogmaals, jullie allemaal, Henriette ook, allemaal gefeliciteerd met... Jessica, vandaag 26 jaar geworden. Dat is een mooie leeftijd, zeg ik, om jarig te zijn. Toch? 27 ook, 25 ook, 24, 3, alles eigenlijk wel. Beloofd is beloofd om de Bos te laten horen. Tougher than the rest. Bruce Springsteen uit 87. Onderweg op KBC op de Middengolf 891 en 1008 kHz. En zoals TuneIn Radio en altijd via kbcradio.nl. Dat was een snelle even, hè? kbcradio.nl. Toch jammer, kbcradio.nl. Alive and kicking, hoor.

0: Dat is instrumentaal, dan kan ik even kletsen met jullie.
1: Ja, het is 12:45. De muzikale ketting laten wij aansluiten op It's Over van Level 42. Maar over is het niet, voorbij ook nog niet, helemaal niet. We zijn pas dik 20 jaar bezig in september trouwens. Oh! We zijn volgende maand al 21 jaar bezig, sterker nog. Op 5 september is het 21 jaar dat dit programma bestaat.
2: Het is inderdaad wel.
1: Ik zit te denken, dat duurt toch maanden, maar dat is helemaal niet waar. Dus we zijn al bijna 21 jaar met elkaar onderweg.
0: Dat is eigenlijk wel leuk, hè?
1: Ja, zo is het. De muzikale ketting. It's over. Level 42, laatste schakel. Daar sluiten we op aan. Bijvoorbeeld, zegt Martin met de Big O. Roy Orbison. It's over. Zelfde titel, heel ander nummer. Heel erg leuk, zeg je dan. Kunnen we gaan doen. En nog meer ideeën, ik hou ze even onder de pet, zeg maar. Dan kom ik er zo meteen mee. Hoewel. Nee, ik wacht nog even. Kees. Heeft Kees een duimpje van mij gehad? Nee, want Kees Diepens is erbij. Kees, een dikke blauwe duim voor jou. Jos de Zilker, morgen Bob. Druk aan de ophaal, liet hij net voor 12 uur weten. Nou, heel veel succes, Jos, de zager. Komende woensdag is het weer zover. Woensdag trouwens is het voor een groot deel, in delen van Spanje moet ik zeggen, heel goed te zien. De zonsverduistering. Meestal 5:30, maar dat weet ik niet meer precies. In Nederland is hij ook te zien, moet je zo'n eclipsbrilletje hebben. Heb je dat nog, zo'n eclipsbrilletje? Ik heb het nooit gekocht namelijk. Ook nooit gekregen. Maar dan kun je heel goed kijken namelijk. Naar de zonsverduistering. Maar Spanje schijnt heel goed te zijn. Dus wat dat er gaat, als je toevallig in Spanje bent, dan woensdag aanstaande is het olé, en de zon is weg. Het is niet te geloven. En daarna komt hij weer terug. Maar het schijnt heel apart te zijn. Dat. Oké. Cowboy Phil is er nu bij. Jazeker, helemaal. Hij liet al even die verkeersmelding weten en nog iets anders. Bob, alle onderweg is. Ik heb een positief gesprek gehad bij mijn juristen. Oh, wat is er allemaal? Nou, dat is prima. Geen gekke dingen meer nu. Nu gaan mijn collega Leo. Dikke Leo. Tenminste, we kennen Dikke Leo. Leo, deze is niet zo dik. Die collega van Cowboy Phil, de beste taxichauffeur van Antwerpen. En zijn collega eigenlijk ook wel een beetje. We gaan het op het gemak vieren op de opdij van Postel. Postel, kun je ook zeggen. Fijne uitzending, iedereen. Veilige kilometers toegewenst. En tot morgen. Ik hoop dat jullie wat aan die verkeersmelding hadden. Die ik vanmorgen via e-mail had gestuurd. Ja, zeker. Dat heb ik hem even meegenomen. Zeker. Hartstikke goed. Nou, wens André even succes met werken. En Joop, doe die maar even de groeten van Sandra. En Erwie Burger, ook maar even. Ik weet niet of die al mee werkend is. Volgens mij is Erwie nog steeds met vakantie. Denk ik zo. Robert Pieger, de Tukkertarzan, zegt Bob, goedemiddag en onderweg, vrienden. Ik ben vanmorgen begonnen in Aalten. Waar die ACDC-man ook woont. En nu onderweg richting Rotterdam. En dan vanavond weer de boot op in Hoek van Holland richting Harwich. Voor een beetje UK. Er zijn slechtere dingen hoor, vind ik. Ik vind het eigenlijk wel heel goed. Ja. Goed. Ik pak de koffie er even bij. Want ik wil toch eigenlijk wel even horen hoe het met Sandra zelf is. Ik bedoel, Sandra liet al eventjes de beste wensen overbrengen aan de collega's van Zijdelaan uit Stolwijk. Sandra, goedemiddag.
3: Hey, Popper de Popski.
1: Hallo. Hoe is het dan?
3: Ik ben goed aan het bikkelen.
1: Ben je alweer aan het werk?
3: Ik ook hoor. Ik bikkel goed op het strand.
1: Ja. Oh, je bent nog op vakantie. Wat lekker.
3: Ja. Maar het waait best wel hard, Bob. De golven zijn ook hoog, dus daar ga ik even mooi induiken.
1: Oh, lekker.
3: Even een beetje conditie opbouwen in de golven.
1: Ja.
3: Nee, joh, komt goed. En, het is lekker warm hier. En, we vermaken ons best.
1: Ja.
3: Eten, drinken, zonnen, niks doen.
1: Niks
3: doen. Ik ben aardig uitgerust, want ik ben iedere keer vroeg wakker. Daar had ik de eerste week geen last van.
1: Het waait zeker, hoor.
3: Uitslapen, maar nee, nu ben ik iedere keer vroeg wakker.
1: Ja.
3: Maar geen probleem. We zijn hier nog tot vrijdag. En dan gaan we eerder weg. Eén dag eerder.
1: Want?
3: Komt goed.
1: Komt zo uit, ja. De wind is heel stevig, Sandra. Ik kan je bijna niet meer horen.
3: Later.
1: Ja, later. Nou, dat verslaan we dan wel. Later. Van de week nog wel, denk ik, hè. Voordat jullie weer terug naar Housingen komen. Gaan. Nou. Sandra, goede reis voor jullie. En fijne vakantiedagen natuurlijk nog. Ook al waren het een beetje lekker in de golven duiken. En, dat is een zee meer min wel toevertrouwd, denk ik dan. Even een rondje Europa maken qua weer. Even snel, want het is al 12:56. De tijd gaat snel, wat dat betreft. Bij mij net regendruppels. Valt mee. Maar het werd zo donker. En ik heb heel veel last, eigenlijk niet, maar ook wel weer wel, van heel veel muggen. Maar ontzettend.

0: Ontzettend veel muggen. Echt dat je denkt van zoveel muggen bij elkaar. Uggen. Het stikt hier van de vliegen en van de muggen. En ik zie heel veel zwaluwen om mijn huis heen. En dat is wel handig, want die zwaluwen die vreten weer die muggen uit de lucht vandaan. Dat kunnen ze heel goed. Dan moeten ze alleen nog eventjes op de deur gaan zitten. Want als je de voordeur open doet, dan komen ze meteen binnen. En niet met z'n vijven, met z'n tien, niet met honderden, maar duizenden tegelijk, heb ik het idee. Dus we gaan stiekem achterom. En dat valt helemaal niet om. Via de achteringang, via de poort naar buiten. En dan, ja, die muggen hebben geen ergernis. Dat is wel leuk. Maar goed dat ze geen oortjes in hebben, anders zouden ze meeluisteren. Het weer, mensen. Daar gaan we dan. Hier staat het weer voor maandag 9 augustus. Lijkt mij sterk, het is de 10e vandaag, maar oké. Vanmiddag in België breiden de stapelwolken zich verder over het land uit. Op veel plaatsen houdt de zon overigens wel de overhand in het hele weerbeeld. Een matige noordwestenwind in België met een maximumtemperatuur aan zee van 24... en in de Kempen zelfs 29 graden Celsius. Morgen is het wel 11 augustus volgens dit overzicht. Zon overgoten, het warmt op naar een graad of 20. Dat is niet heel veel. Dat is heel weinig, vind ik eigenlijk wel. Oh, dat is de ochtend natuurlijk, ja. Morgenmiddag. Nou, temperaturen liggen dan wel wat minder dan vandaag. Laag, dus lager dan vandaag. 23 tot 26 graden. En dan voor uitzichten voor de dagen daarna. Woensdag 12, donderdag 13 augustus. 7, 28 graden Celsius voor de woensdag. En 31 tot 34 graden op donderdag. Kortom, België beleeft ook weer een behoorlijke hitte deze week. In Italië is het niet anders, maar dan blijft het ook de hele week weer zo. Zeer heet, met maxima van boven de 40 graden Celsius. Er geldt een waarschuwing natuurlijk voor de hitte op veel plekken. Weer code rood, direct aan zee is het dan beter. 32, maximaal 35 graden Celsius als middagtemperatuur. Ja, en dan het zeewater, daar hoor je ook veel over natuurlijk. Bij Sicilië is het zeewater zo'n beetje 8, 29 en soms wel 30 graden Celsius. Spanje heeft ook dat zomerse weer wat heel heet is eigenlijk. Wel 30 tot 35 graden op grote schaal overdag. Ja, oké. In het noorden is het wat koeler. Baskenland 27 tot 30 graden deze week. Zonsverduistering woensdagavond dus. En daardoor blijft het vaak helder en zeer warm ook. Alleen de noordelijke gebieden van Spanje, die moeten rekening houden met wat bewolking. Nou, dat is een mooie, dat dan weer wel. Zonsverduistering. Frankrijk, met name in het zuiden, al een tijd lang extreem heet. En ook de komende tijd blijft die hittegolf aanhouden. Op veel plekken gaat de temperatuur elke dag wel boven de 35 graden uitkomen. Er trekken ook nu nog wat aanvankelijk dus wat buien over, lees ik hier. Maar het regent niet lange tijd, waardoor de buien eigenlijk amper verlichting geven voor de hitte. Heel veel sterkte daar. Groot-Brittannië de komende dagen valt het verschil weer op tussen Noord en Zuid. Extra vooral in het noorden, Scotland. Geregeld wisselvallig en soms een bui met temperaturen van 17, dat is normaal, tot 25 graden. Dat is dan wel heel erg warm weer voor daar. In het zuiden en midden van Engeland overheerst zonnig, droog en heet weer ook zo nu en dan. Met Birmingham en Londen richting het midden van de week op 35 graden uitkomend. En ook in Wales, het oosten en zuidoosten, daar is het zonnig en warm met temperaturen van 11 al boven de 30 graden Celsius. Noord-Ierland schiet nog even voorbij met een koeler weertype. Blijft de kans op wat buien ontstaan. Voor Duitsland geldt tussen Noord en Zuid weer een groot temperatuurverschil, net als voorgaande week. In Zuid-Duitsland waren er van tot 37 graden en aan de oost- en noordkust 25 graden Celsius. Oostenrijk ook hier weer heet in heel veel, gebieden. Ik heb een last van een beetje tost hier in mijn mond. In Wenen gaat de temperatuur weer in de richting 35 graden. In de meeste steden boven de 32 in elk geval. En er is nog zoiets een groot risico op natuurbranden. Voor Oostenrijk moet ik weer even slikken. Heb ik hier nog een slokje of niet? Nee, ik heb een koffie al op. Het vooruitzicht de komende tijd zonnig en droog met temperaturen elke dag van boven of rond de 33 graden. Er kunnen vandaag overigens op deze maandag wat buitjes vallen. Nou, dat voelt dan een beetje beter aan. Minimumtemperaturen steeds 15 graden minimaal dus. En dan uiteindelijk weer de hoogte in richting de grote steden. 25 graden in de laagdorpen en 33 graden in de grote steden. Ik zeg het nog maar een keer duidelijk. 1:30. Tot zover mijn geklep. Hebben we nog meer geklep? Nou ja, dat heet geen geklep. Dat heet informatie van de ANWB zometeen. En de hoofdpunten van het nieuws hoor je ook nog zometeen. Dus blijf luisteren en jullie berichten. Messenger Bob van Meter. Bob@kbcradio.nl. Waar is het water? Lekker. Ja. Sorry. Geintje, dit is hem. Dit is onderweg.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood, 39 mensen raakten gewond. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 4 kilometer voor knooppunt Ouderrijn met 20 minuten vertraging. Want door een ongeluk is de verbindingsweg naar de A12 dicht. Wat je nu doet is doorrijden over de A2 tot aan Utrecht-Papendorp. Dat is afrit 8A. En daar keren en zo weer het knooppunt Ouderrijn te benaderen om daar wel van de verbindingswegen gebruik te kunnen maken. A7 Den Hoeve-Heerenveen bij Kornwerderzand. Een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens. Controles aan de grens en ook daar een kwartier op onthoud. 20 minuten vertraging door een ongeluk op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. Vanaf Heerde-Zuid daar 7 kilometer file. En grenscontroles in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.

0: Snap. The Power of Snap was een groot succes met deze Rhythm of a Dancer ook uit 1992. Zo, onderweg op KWC. De tossies vliegen de deur uit. Ik zie ze hier beneden. Ik denk dat het muggen zijn of dat het zwaluwen zijn die opgevreten... Nee, de muggen die opgevreten worden door de zwaluwen. Maar dat is niet waar. Dat zijn de tossies die voorbij vliegen. En ik dacht, wat een rare kleur hebben ze, maar die zwaluwen, die vogels. Oké. Okay. Goedemiddag, Bob. En alle onderweggertjes en luistervinkjes. Ik sta even in de wacht om te lossen hier in Amsterdam. Laat BB weten.
1: Bart Barrels.
0: Ze moest eerst de boot even leegmaken. En, ja. Nou, het duurde allemaal nog even een half uurtje. De mannen hebben pauze namelijk. Nou ja, daarna mag ik lossen. 30 ton zoutzuur. Ik zou zeggen, gooi die klep open en moet je kijken hoe snel ze je gaan helpen. Nee, dat is niet waar. Dat kan natuurlijk niet helpen. Dat is nog een verrassing, oké. Okay. Allemaal een fijne werkweek en tot de volgende keer. BB Bart Barrels. Niet te verwarren met BB Utzummer, hè. Dat is weer een ander. Dat is Barry. Even kijken. Ja, ja. Oh ja, Sandra feliciteert ook nog eventjes Jessica, grote boer, met haar 26e. Dochter van Wim en Henriette, grote boer. En Stegeman. Stegeman. Daar houd ik van. Ja, zeker. Ja. Was dat reclame, toch? Ja, voor Elwin maken we altijd reclame. Hij is onderweg voor de blauwe knuppels, zoals Edwin dat zou zeggen. Ja. Ofwel voor Pultrum, goed bezig. Duimpie krijg je van mij. Joe krijgt hem van mij een duimpie terug. Oké, nou. Nou, maandagochtend, maandagmiddag geworden intussen. We zijn lekker bezig vanaf 11 uur. Nog geen Canadees die zich gemeld heeft. Harry in Brisbane ook niet, maar die luistert wel mee. Ja, een beetje stiekem denk je dan. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Hij is er wel bij. Zo. Ik ben een partij onrustig en druk deze week, jongens. Ik moet zoveel dingen regelen allemaal. Nog even met het oude huis, dat wel verkocht is, maar nog niet helemaal klaar is voor de oplevering. En het duurt nog een paar weken, dus en dan is dat toch weer klaar. Maar je moet wel de tuin bijhouden en alle andere dingen. Dus vanmiddag maar even die kant op. En mijn voiture dan? Je kent het debakel van mijn Tesla niet. Nou, nog steeds. Ze kunnen de oorzaak niet vinden. En over een paar weken, ik durf elke dag al niet meer de deur uit bij dat ding. Ik weet niet wat het is, zij ook niet. Dus we hebben een probleem, alleen met de snellader gaat het goed. Dus ja, wat dat er gaat, hoop ik dat er gauw een oplossing komt. Maar vanmiddag mag ik weer even naar de snellader toe om te laden. Dat doet hij wel, maar gewoon laden aan huis en op locaties. Bijvoorbeeld in Utrecht doet hij dat weer niet. Dus een beetje onhandig allemaal en een beetje onzeker om dan naar je werk te komen, eerlijk gezegd. Maar goed, nu ben ik op mijn werk en thuis. Hoe lekker is dat? Met een kop koffie en een tosti erbij. Wat wil een mens nog meer? De Big O, Roy Orbison. Hey, Chippy, dan gaan we dat toch doen. Als eerste schakelen de muzikale ketting. Mooi hoor.

0: Uit het jaar 1964. Er werd nog niet eens aan mij gedacht. Oh, misschien hadden mijn ouders al zin in kinderen, maar aan mij werd niet gedacht. Nee hoor, mij werd ook niks gevraagd. 1964, het is even geleden. Onderweg op KBC.
1: De muziekketting, schakel 2.
0: En Over and Over is de titel van het nummer van zangeres Puff Johnson uit 1996.

Zo af en toe denk je, oh ja, Over and Over was een succes van deze zangeres Puff Johnson uit 1996, zei ik al even. Dus was de tweede schakel in de muzikale ketting. Die schoot mij ineens te binnen. En ideeën zijn altijd welkom. Kom dan maar mee. Kunnen we samen die ketting langer maken. Zoals zometeen de derde ook. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Maar dan dacht ik, oh ja, Puff Johnson, een Amerikaanse zangeres. Maar had zij niet iets met Zuid-Afrika? Klopt inderdaad, ze is in Amerika geboren, in Michigan, in Detroit. En ze is niet meer bij ons al lange tijd trouwens. Ze is inderdaad verhuisd naar Zuid-Afrika, Johannesburg. Nou, daar heeft ze niet heel erg lang gewoond. Haar wederhelft, volgens mij trouwens in Amerika, is met haar mee verhuisd. En of overleed in Amerika. In 2007 inderdaad. En daarna is ze verhuisd naar Johannesburg. En ze raakte een beetje de vergetelheid, maar bleek dat ze toch kanker had. En ze verliet Zuid-Afrika weer, ging weer terug naar haar roots. Maar in juni 2013 overleed ze aan baarmoederhalskanker. Het zijn toch hele nare dingen die je dan leest. Ik dacht eerder gezegd dat die zangeres het op een laag pitje had gezet met zingen. Maar het leven was niet heel lang voor haar. Ze werd geboren in 1972, dus dat was niet heel erg veel, zeg maar. Aan leeftijd. Je had veel ouder moeten worden. 45 of zo, ja. Ja. En zo gaat dat in het leven. En ja. Nou ja. We moeten er maar even mee doen. Ik zit te kijken of wij nog een voordeeltje kunnen halen uit het berichtje van Chippy. Eigenlijk wel. Maar ik weet niet of ik hem heb. Martien. Ik heb hem wel, natuurlijk. Voor de muzikale ketting, mensen, kunnen wij kiezen uit Over You van Roxy Music. Die kwam als suggestie binnen. En de Dave Clark 5, Over and Over. Of we kiezen voor weer het ideetje van Chippy. Ja, is dat erg? Nee, helemaal niet. Over the Rainbow. Maar het nummer heet eigenlijk She's a Rainbow. Dus nee, dat kan niet. She is over the rainbow, she is a rainbow. Nee, het is niet goed. De jury keurt het af, Martien. Maar het is wel een goede plaat, dus die kunnen we wel even laten horen onderweg bij KBC. Dat doen we wel. Lekkere oude van de Stones, Back to the 60s. En dan daarna de derde schakel in de muzikale ketting vandaag. Ah, ik vind het echt een mooi nummer. Goed gedaan. Dit is onderweg op KBC 891 en 1008 kHz middengolf, dus AM. En altijd via TuneIn Radio of de radio-app zoals je dat kent. Oh ja, lekker.

0: beetje rommelig, maar wel lekker, zeg maar. The Rolling Stones, She's a Rainbow. Chippy, helaas, maar het was hem niet. She's a Rainbow van de Stones is niet over de rainbow. Maar nu stuur jij in, ja. De Stones is ook lekker om te horen, zeker wel. Maar jij bedoelt dan, maar je schreef toch over de... Oh, ja, nee, je had niet gezegd dat het de Rolling Stones waren. Dat kwam ik al mee. Nee, sorry, je hebt gelijk. Ik geef mijn fout eruit naartoe. Ik ga weer met de billen bloot. Maar ja, temperatuur 23 graden. Moet kunnen. Niemand die kijkt, dus wat dat betreft. Ik bedoelde eigenlijk, zegt hij, Somewhere Over the Rainbow van Israël is Kamakamibo. Olé, olé, olé, olé. Echt waar? Bedoelde je die? Jongens. Doe je die morgen dan? Nou, nee. Ik heb hem nog niet gedraaid als derde schakel in de ketting. En jij doelt op het nummer Somewhere Over the Rainbow van hem. Er waren meer mensen aan gekoppeld volgens mij die het nummer tot een succes maakten. Sterker nog, wederom tot een succes. Het origineel is dit. Judy Garland. Mooi hoor. Dat nummer bedoel jij. Maar eigenlijk ook weer niet. Ik bedoel, dit is het origineel. Jij bedoelt dit. Kunnen we toch even draaien? We zijn er gewoon aan toe.
1: De muziekketting. Schakel 3.
0: Robin Schulz.

0: Tower in Honolulu.
1: In 1959, die Israël. Is werd hij altijd genoemd, maar die achternaam was zo verschrikkelijk lang. Kama, Mika, Bibibo, Olé. Olé, ja, niet voor hem eigenlijk, ja. Goeie muzikant. Ik ben zijn broer het een en ander opgericht aan groepen. Was leadzanger, had dit nummer met een ukulele erbij echt tot een succes gemaakt. Maar eigenlijk werd het een grote succes dankzij natuurlijk de inbreng van Robin Schulz en Alle Farben. Met een extra ritme erbij. Maar het verhaal van deze jonge man die jong is overleden eigenlijk op 38-jarige leeftijd. Is dat hij op een gegeven moment, in 1997 overleed hij. Dat hij op een gegeven moment 340 kilo woog. En nog iets wat boven geloof ik. 340. Ja, dat gaat niet goed. En daarom ga je al heel vroeg van ons heen, zeg maar.
0: Tot zover.
1: Ik ga ook van jullie weg. Maar tot morgen ben ik er weer. Oh, Jeroen is alweer leeg. Jeroen Schild, dat heb je goed gedaan. Hoppa, en weer leeg. Niet te geloven, zeg hij. Het boerenland longt en lokt. Dus hij gaat wel lekker verder kilometers maken. En iedereen trouwens kilometers maken. Als je nog een tosti wil, bestel even tot 10 minuten ongeveer na de uitzending. Een kwartiertje misschien. Dan gaat de kantinejuf, die heeft toch wel wat dingetjes te doen, juffrouw Corrie. Weer haar spullen pakken. Dus messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Voor een lekkere tosti. En ik doe de koffie morgen weer. En de muziek. En samen maken we dan weer radio. Bij KBC is zometeen meer dan 50 jaar popmuziek. Mark en het Zoutuur. De verse aflevering hoor je weer tussen 3 en 4 uur. Live van boord. Mark van Amstel. Absoluut. En meld ik me ook morgen weer. En dit programma is er dan morgen ook weer via parregaanderadio.nl. Hollandspalet.nl. Waarvoor dank. En Den Haag Totaal. Tot morgen. Veilige kilometers. Het was wel weer een feestje. Mooi om de week zo af te trappen, zeg ik. Bis morgen. Tschüss. A bientôt.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Volgens Triodos kan dit de voorspelde economische groei voor dit jaar teniet doen. De impact van de zomerhitte verschilt per land. Frankrijk wordt hard geraakt dit jaar, terwijl het in Polen niet uitzonderlijk heet is geweest. Extreme hitte kost Nederland dit jaar naar verwachting 0,8 procentpunt economische groei. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. De omgeving van een auto voor de slagboom is afgezet met lint. Ondanks de melding over schoten lijkt de zwaargewonde niet door een kogel te zijn geraakt. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood en 39 mensen raakten gewond. De Russische stad ligt op ruim 1000 kilometer van de Oekraïnse grens in de regio Tatarstan. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. De Russen zeggen dat ze vannacht ruim 500 drones uit Oekraïne hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op een woonwijk in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn gisteren 5 doden gevallen. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. De man werkte in het ziekenhuis in Wurselen op 10 minuten rijden van Kerkrade en daarvoor in een ziekenhuis in Keulen. Aanklagers hebben in het onderzoek ook nog 46 lichamen laten opgraven voor nader onderzoek. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders zonnig en droog. In het noorden wordt het zo'n 22 graden, stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg, onder andere door recreatieverkeer en door grenscontroles ontstaan de files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Oude Rijn een ongeluk, 10 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A12 is dicht. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ook een ongeluk bij knooppunt Empel. Daar is de linkerrijstrook dicht, ondertussen 14 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen bij Kornwerderzand. En een kwartier extra reistijd door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. 7 kilometer file tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: jouw station.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radio-nieuws. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood en 39 mensen raakten gewond. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders zonnig en droog. In het noorden wordt het zo'n 22 graden, stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maximaal rond 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files. Met name is het druk door vakantieverkeer. A2 Den Bosch-Utrecht na een ongeluk bij knooppunt Ouderijn. 10 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A12 is daar dicht. De A2 is weer vrijgegeven vanuit Utrecht naar Den Bosch na een ongeluk. Bij Zaltbommel nog 10 minuten vertraging. Dan naar de A35 Enschede-Almelo bij Hengelo-Zuid. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Eventjes stond daar de berm in brand. En de N36, de weg Almelo-Ommen, is in beide richtingen dicht bij Marienberg door een ongeluk.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: maar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Volgens Triodos kan dit de voorspelde economische groei voor dit jaar teniet doen. De impact van de zomerhitte verschilt per land. Frankrijk wordt hard geraakt dit jaar, terwijl het in Polen niet uitzonderlijk heet is geweest. Extreme hitte kost Nederland dit jaar naar verwachting 0,8 procentpunt economische groei. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files door vakantieverkeer en grenscontroles wat vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven, 10 minuutjes bij Gratum. Ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Verbindingsweg naar de A12 is daar dicht op knooppunt Oude Rijn. De vertraging voor het verkeer op de A2, 10 minuten. 20 minuten oponthoud op de A73, Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. En op de N35, Zwolle-Almelo, daar stond eventjes de berm in brand. Bij Alfred Leemerleveld nog 10 minuten vertraging.
9: An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er staat onder andere file op de A12 in beide richtingen. Van Utrecht naar Arnhem tussen Oosterbeek en Knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. De andere kant op tussen Beek en Duiven ook ruim 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij de afrit Hoenderlo is de vertraging ook 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst een kwartier vertraging door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
7: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Op TikTok gaan honderden nepadvertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de Fraude Helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nepadvertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A12 Duitse grens Arnhem heb je nu een kwartier vertraging tussen de grens en Duiven. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht. Door een spoedreparatie file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst. De rechterrijstrook is dicht. En op de N279 van Den Bosch naar Roermond tussen Beek en Donk en Helmond staat een kapotte vrachtwagen. En daar is de weg nu ook in beide richtingen dicht. Miami Girls. Hey, in the news.

Suddenly You Love Me van de Tremolos uit de jaren 60. Leuk jaren 60 liedje inderdaad, als tweede gedraaid in alweer een nieuwe editie van het dagelijkse Zoute Uur. Maar ook vandaag weer veel klassiekers uit onze speakers. Straks ook weer onze retro top 3, dus hou hem aan die radio op KBC Radio. Hier is Sarah Smile van Daryl Hall en John Oates. Echt een jaren 70 nummer. Baby.

0: Ogenblik Sardien.
1: Hallo, dit is Mi Amigos Jerry Hoogland. En het is echt tof dat je luistert naar het Zoute Uur op KBC Radio. Natuurlijk met Mark van Amstel. Zo zout heb je het echt nog nooit gegeten.

0: leuk hè, The Buggles en Video Killed the Radio Star. Het is wel een beetje waar. Dit is het Zoute Uur, dag dagelijks op KBC Radio AM 891 kHz en op AM 1008 kHz. Dat is op de Hoge Wageningse Berg. Zo leuk in het stadion van FC Wageningen. En uiteraard ook via de stream te horen, lekker op je epper de pep. Je post graag naar mark@kbcradio.nl. Dat is Mark met een C, apenstaartje kbcradio.nl. Tijd voor Jennifer Warnes.
1: Het geluid van Middengolf. 8-9.

0: Een bericht uit de krant De Zaanlander van 4 januari 1974. Het team van NCRV's actualiteitenrubriek Hier en Nu heeft gisteren een reclameboodschap laten uitzenden op Radio Caroline. Een uniek feit in de legale omroephistorie. In de spot werd verwezen naar een uitzending van Hier en Nu die gewijd was aan de piratenzenderij.
1: Radio Caroline.

0: Zoute Uur.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de fraude helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalists Syndicate. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het raad.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Groningen-Heerenveen staat bij Leek 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. De A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst 40 minuten oponthoud door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. En op de N279 Roermond-Den Bosch bij Beek en Donken is de vertraging 10 minuten. De andere kant op is de weg dicht omdat er een vrachtwagen met pech staat.

0: Deze zanger is er helaas niet meer. Maar we hebben nog wel zijn gouden stem. De stem van Roger Whittaker. We hoorden hem met I Don't Believe in If Anymore. De gouden glans van de radio straalt letterlijk af van onze middengolfantennes. En het is nu tijd voor...
1: KBC's Retro Top 3.

Lonely Boy, aldus Andrew Gold. En dan vraag je af, is hij eenzaam geweest? Dat zal wel meevallen. Zelf een retro top 3 samenstellen? Stuur hem op naar studio@kbcradio.nl. Nog eens dat adres, dat is studio@kbcradio.nl. En kijk ook eens op onze website, dat is kbcradio.nl. kbcradio.nl, ik wou eigenlijk zeggen webstack, dat zeggen Vlamingen vaak. Leuk woord. Ik laat je achter bij Dave Davies en Death of a Clown. We'll be right back.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Ik heb net 3 jaar gezeten. Maar ja, en alles komt een eind, weet je wel. Het was de eerste keer. Dus ik meteen een nieuwe. Want heb je helemaal zo gezeten?
2: Wrangler, die zit.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. Dat meldt de Omaanse regering. De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Cameroense vlag vaart. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. Het is voor windbedrijven vrijwel onmogelijk om nieuwe windprojecten van de grond te krijgen door tegenwerking van de overheid. Vorig jaar trok de regering van Trump 5 vergunningen in voor windparken in aanbouw. Het Duitse RWE krijgt ruim $1,2 miljard om te stoppen met de bouw van 3 windparken. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. De zogenoemde stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de fraude-helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nep-advertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterbergen is de vertraging ongeveer een kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst is de vertraging nog 20 minuten. Er was daar een rijstrook dicht door schade aan het asfalt, maar inmiddels is die weer vrij. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Jouw hits, jouw station. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine 4 miljard dollar aan uitgegeven. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de fraude-helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file. Op de A6 van Emmeloord naar Joure heb je behoorlijk wat vertraging tussen Band en Lemmer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knoop het Waterberg een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Er staat een auto met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht. Daar zijn zelfs 2 rijstroken dicht, kost je 10 minuten. Op de A28 Amersfoort Zwolle tussen Ermelo en de afrit Elspeet heb je de meeste vertraging, namelijk een half uur. Staat er een kapotte vrachtwagen waardoor de rechte rijstrook dicht is.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was in grote delen van het land te voelen. Er zijn gebouwen ingestort en op vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. Het epicentrum was in het westelijke departement Chocó. De gouverneur spreekt van zware schade aan gebouwen. Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, zijn panden ingestort. Hoeveel slachtoffers zijn gevallen is nog onduidelijk. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. Dat meldt de Omaanse regering. De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Cameroense vlag vaart. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. Het is voor windbedrijven vrijwel onmogelijk om nieuwe windprojecten van de grond te krijgen door tegenwerking van de overheid. Vorig jaar trok de regering van Trump 5 vergunningen in voor windparken in aanbouw. Het Duitse RWE krijgt ruim $1,2 miljard om te stoppen met de bouw van 3 windparken. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. De zogenoemde stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Wel veel vertraging is er nu in het noorden van het land op de A6 van Emmeloord naar Joure bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Bant is de vertraging 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 25 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo is de vertraging ook een kwartier. An

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was in grote delen van het land te voelen. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is niet echt sprake van een avondspits, maar er zijn wel een paar bijzonderheden. Op de A6 bijvoorbeeld van Emmeloord naar Joure, daar ligt namelijk glas op het wegdek bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht, de verdraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knapend Waterberg 10 minuten oponthoud. Omrijders veroorzaken extra drukte op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes, daar is de verdraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 10 minuten verdraging.
7: Spreek. Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
8: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
7: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
8: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
7: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
8: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
7: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
9: De echte professionals kiezen voor serial wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial wireless antennes.
8: Brik.
7: Ja, Breker, kom maar.
8: Hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
7: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
8: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
10: Koop je cb bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 20 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug in de A27 wordt wel beter nageleefd, maar er rijden nog steeds te veel zware voertuigen over de verzwakte brug. Tussen 3 en 7 augustus waren dat dagelijks zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars. Voor het verbod waren dat er ongeveer 18.000 per dag, ruim 11 keer zoveel dus. Meer dan de helft van de overtreders heeft een buitenlands kenteken en kan niet automatisch worden beboet. Rijkswaterstaat wil nu met extra borden het aantal omlaag brengen. En twee jonge inbrekers van 18 jaar uit Den Helder zijn vannacht opgepakt nadat hun vluchtpoging eindigde in een wespennest. Ze werden rond 4:30 betrapt toen ze probeerden om in te breken bij een winkelcentrum. De rovers renden weg en verstopten zich in de bosjes, maar zagen daar een wespennest over het hoofd. De twee 18-jarigen werden meerdere keren gestoken en moesten eerst medisch worden onderzocht. Daarna zijn ze aangehouden en meegenomen voor verder onderzoek. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Helene Geest van de ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is het tijdverlies 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes een kwartier verdraging. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo ook 10 minuten oponthoud. We are official.

planet burns.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl.
1: Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was in grote delen van het land te voelen. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
3: Wind. Morgen wordt het een droge en zonnig bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
1: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
2: Oh, is mooie Turkse fluit.
1: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
2: Oh, dat is mooi.
1: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote bosbrand in de Spaanse provincie Huelva heeft inmiddels meer dan 20.000 hectare getroffen, omgerekend zo'n 28.000 voetbalvelden. De brand is volgens de regionale regering momenteel niet te blussen door het extreme en onvoorspelbare gedrag van de vlammen. Al bijna 500 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 600 hulpverleners bestrijden het vuur met hulp van ruim 20 blusvliegtuigen en helikopters. Door de hitte en de harde wind verspreiden de vlammen zich snel. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 24 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. En een 20-jarige Brit moet 2 jaar de cel in omdat hij meer dan 100 jongere meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Hij liet zijn slachtoffers onder meer zijn gebruikersnaam in hun huid kerven. In totaal zijn er wereldwijd 117 slachtoffers gevonden van tussen de 13 en 17 jaar oud. Ze werden benaderd via platforms als Telegram, Snapchat en Discord. De Brit was 17 jaar toen hij de misdaden pleegde. Hij hoorde bij een zogeheten COM-netwerk, dat is een sadistische online gemeenschap. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: NCRC Radio. Jouw hit. Jouw hit. Jouw station.
1: Hier hoor je alle hits. KBC.
0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
4: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
5: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De grote bosbrand in de Spaanse provincie Huelva heeft inmiddels meer dan 20.000 hectare getroffen, omgerekend zo'n 28.000 voetbalvelden. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 20 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïns vrachtvliegtuig geraakt. En een 20-jarige Brit moet 2 jaar de cel in omdat hij meer dan 100 jongere meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. De Russische oppositiepartij Jabloko mag toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Het Hoge Rechtshof heeft de partij uitgesloten omdat die zich volgens een andere partij niet houdt aan de kieswet. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie van Oekraïne en gaat in beroep tegen de uitspraak. Jabloko zit al sinds 2003 niet meer in het Russische parlement. Het Kremlin treedt al langer hard op tegen kandidaten van die partij. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 77 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. En de 75 meter lange Zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. De meetapparatuur werd zo warm dat de onderzoekers besloten om terug te vliegen naar Duitsland. De Zeppelin zou via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen en metingen doen boven de Hoge Veluwe. Onderzoekers wilden onder meer uitlaatgassen, fijnstof en CO2 meten. Er zijn boven de Veluwe wel metingen uitgevoerd en de resultaten daarvan komen volgende maand. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De Russische oppositiepartij Jabloko mag toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 77 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. En de 75 meter lange zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Door die beving zijn veel gebouwen ingestort en zijn tientallen mensen omgekomen. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden onder het puin. In sommige steden zijn al mensen levend onder de ingestorte gebouwen vandaan gehaald. Door de noodtoestand kan de regering nu sneller geld en andere middelen vrijmaken voor de hulpverlening. De Colombiaanse president volgt de hulpoperatie in het gebied ter plekke. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Die hebben volgens hem vaak geen toegang tot voldoende onderdak, eten en water. Zo'n 5.000 inwoners protesteerden gisteren tegen de migratiecrisisaanpak. De Spaanse regering zegt dat er eind vorige maand zo'n 80.000 migranten Ceuta illegaal binnenkwamen en verreweg de meesten van hen zijn inmiddels alweer teruggekeerd. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. En de 75 meter lange Zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. De meetapparatuur werd zo warm dat de onderzoekers besloten om terug te vliegen naar Duitsland. De Zeppelin zou via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen en metingen doen boven de Hoge Veluwe. Onderzoekers wilden onder meer uitlaatgassen, fijnstof en CO2 meten. Er zijn boven de Veluwe wel metingen uitgevoerd en de resultaten daarvan komen volgende maand. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws. Mighty KBC, where the music never stops.

Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif.

0: Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Door die beving zijn veel gebouwen ingestort en zijn tientallen mensen omgekomen. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. En de 75 meter lange zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbieren hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. Ze gaan mogelijk nog de weg op, maar het is nog niet bekend waarheen. Een deel van de boeren voert actie met omgekeerde Nederlandse vlaggen tegen de saneringsplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land zijn boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de satellietdienst Copernicus al wordt ingezet om de hulp te ondersteunen. Eerder dit jaar maakte de EU na de zware aardbevingen in Venezuela 25 miljoen euro vrij voor hulpverlening. In Colombia geldt nu de noodtoestand na de zware aardbeving waarbij al zeker 111 mensen omkwamen. Reisorganisatie Sabadé heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Die hebben volgens hem vaak geen toegang tot voldoende onderdak, eten en water. Zo'n 5.000 inwoners protesteerden gisteren tegen de migratiecrisis aanpak. De Spaanse regering zegt dat er eind vorige maand zo'n 80.000 migranten Ceuta illegaal binnenkwamen. En verreweg de meesten van hen zijn inmiddels alweer teruggekeerd. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Where the music never stops.

0: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbierum hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Reisorganisatie Sawadé heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbieren hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. Een deel van de agrariërs voerde actie met omgekeerde Nederlandse vlaggen tegen de saneringsplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land waren boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de satellietdienst Copernicus al wordt ingezet om de hulp te ondersteunen. Eerder dit jaar maakte de EU na de zware aardbevingen in Venezuela 25 miljoen euro vrij voor hulpverlening. In Colombia geldt nu de noodtoestand na de zware aardbeving waarbij al zeker 111 mensen omkwamen. Reisorganisatie Sabadé heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. En de wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij die uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
4: The mighty KBC.

0: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land waren boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de

reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Reisorganisatie Sawadee heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. En de wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. Het weer, vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemde. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws. Mighty KBC, where

0: is KBC Radio.
1: Altijd jouw hit, jouw station.
2: Let's go, girls.

0: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: KBC, where the music never stops.